0: Vavi!
1: Dan weer nog wat zoals ik zijn. Die voegt dan niet per taal van de toon. Die wordt dan van de toon. Weer
2: niet. Ja,
1: is dat. Je hebt hier nog een man op de tour. Ja, het is hier een zand van je man, dat is een paar hoed, hè? Je loopt dan van de toon, voegt dan niet per taal van de toon. Je hebt een man, het is
3: een
1: hier. Het is een feest. Hé, nee, van je nooit hem, dat is een hoed. Het is een hoed.
0: Eu tinha na vana,
4: eu tinha na vana. Sy tasy eto zany izahay no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny fiandavany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ity toerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taovy entitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy